Dus daarom zit ook ons allemaal het in. Nog voor de 28 minuten, dus moet bon dia. E agora sai da minha vida, são os fusiformes.